0: You're listening to CIM Radio, bringing good news to Northern Canada's people.
1: Dit is de herrliche Botschaft, en ik zie Pedia John Wheeler. Dit programma wordt mede gemaakt door de CMC gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld voor een jesselige opbouwing voor en jeder ene die daar horen deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt, en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen, en wie worden God loven, en am gehoorzaam zijn.